0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden, zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van dit jaar.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogst aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten op onthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie 10 gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music you
1: remember. Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Duby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist.
2: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum is je vertraging 10 minuten. Ook op de A4 is het druk, in de richting van Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A4 richting Rotterdam is het druk, bij de Benelux-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 20 minuten oponthoud. Tot slot nog de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos beland je in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

smell so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is zo geweldig om samen te zijn.
1: Oh. Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Guten Morgen aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
6: 早上好, 你也是.
1: Bon dia tot aan.

0: even een vraagje. Heb je lekker geslapen?
1: Ja.
0: En wie met het goede been uit bed gestapt? En niet omgevallen?
1: Oh, gelukkig maar.
0: Lieve mensen, het is vandaag 21 juni 2026. Het is het begin van de zomer. Maar in Nederland is het ook Vaderdag. En dat merken de vaders natuurlijk.
2: The best music all the time. Golden Oldie.

0: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
1: En dat is waar, Mark. Lieve luistervrienden in België, voor jullie is het ook een hele belangrijke dag vandaag. Gisteravond deed Oranje het erg goed tijdens de WK. En vanavond mogen jullie los vanaf 6 uur. België, Iran. En de Rode Duivels zullen hun best doen, dat weet ik zeker.

0: don't need. Wat loopt dit lekker, hè? Ik word dan gedragen door de muziek. Zo blijf ik een beetje jong. Ja, laatst zei iemand tegen mij van, hoe oud word je nu? Ik zeg nou aan het eind van het jaar 75. Hè? Jij 75, Frans? Je klinkt nog als iemand in de 30. Nou, toen zei ik maar gewoon, nou moet je een ander in de maling nemen, maar niet mij, hè? Lieve vrienden, zo zie je maar. Ik draai plaatjes uit het heden, maar ook uit het verleden. Want die plaatjes van toen doen het nog steeds goed.
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Deze bijvoorbeeld. Sarah Vaughan gaat voor je zingen. Oh, het gaat over liefdesverdriet. Broken Hearted Melody.

begin van dit nummer vind ik altijd zo fantastisch. Het is net alsof er iemand voor de deur staat en aan klopt. Enfin, ik laat het je nog een keertje horen. Zie je het? Dat bedoel ik dus, hè? Leuk.

Ja. Hij is er straks. The one and only. Gekscherend noemen we hem ook wel eens Antonio. Ja. Ik weet niet of hij dat zo leuk vindt. Maar het past wel bij de zomertijd. Die naam vind je niet.

I like it. On dat het maar een hele mooie zomer mag worden in 2026. We zijn eigenlijk al een beetje begonnen, hè? Vind je niet? Ah, heerlijk. En Tom dus, straks in de show.

0: gezellige oranje Tefal-tafelpan. Voor moederdag. Geweldig idee.
1: De Tefal-tafelpan.
2: Hé, het is vaderdag, hè?
3: De cover.
4: Cover.
3: Cover.
4: Cover.
3: De cover. De cover van de week.
2: Ooit was het een single succes voor de dames Sweet Inspiration. Dit keer laat ik het horen in de versie van Rita Coolidge.

0: Station. Niet meezingen, Frans. Dat is geen gehoor. Zeker niet als je een kikker in de keel krijgt. Even sorry hoor. Is die nu weg? Ja, ik geloof het wel. Oh fijn, we doen het er maar mee. Hey, leuk dat je ons gevonden hebt. Via het internet luister je nu naar dit programma. Naar ook Goedemorgen. En maak van dit station jouw favoriete radiostation.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: In 2022 draaide ik een ogenblik bij Radio Mi Amigo, de echte. Zo noemden ze zich. En toen werd dit de Mi Amigo's lieveling. En ik vind het nog steeds een mooie plaat. Elton John en Dua Lipa. Een gelegenheidsduo dus. Cold Heart.

0: Ze maken er een feestje van op de radio. En over feestjes gesproken.
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: Billy Swan. Ja, deze song.
1: Ja.
0: Klinkt als een gedichtje. I Can Help. The Handyman, een ogenblik in de show. En nou zou ik me kunnen voorstellen dat je bij jezelf denkt, mag het even een ogenblikje wat rustiger in de show? Ja, dat mag. In ook Goeiemorgen.
2: De plaat met gevoel. Op Golden.

alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, schat. Blijf bij me. Ga niet bij me weg. If you leave me now. Classic hits that never

0: blijft een heerlijk nummer dit, hè. Blame It On The Boogie. De Jacksons, ja. Prachtig, toch? Neem mij niks kwalijk, maar Blame It On The Boogie. Ja, dus mij niet bellen, zal ik maar zeggen. Afgelopen week hebben jullie weer kunnen stemmen. En dat deden jullie om te bepalen wat straks de eerste plaat gaat worden in de tweede uur van Ook Goeiemorgen. En jullie deden dat trouwens op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Roel Sanchez, samen met Hey Emma Heesters.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: En jij bent erbij. Hoe leuk is dat? 2 uur lang ook Goeiemorgen. En wij samen. Hoe is dat? Vind jij dat ook leuk? Elke week weer? Je bent altijd welkom bij de show.

Basklank, lekker zomers, hè? Het hoort dan dus vandaag op deze 21ste juni in deze show thuis. Dus even kijken, deze dame. Die geven we ook weer even ruim baan, zoals we dat dan noemen. Chaka Khan is hier. Een vrouw van duizenden. Afijn, luister maar.

Zeg, beste mevrouw, wilt u niet zo gillen in Ook Goeiemorgen? U lijkt wel een gillende keukenmeid. En dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Afijn. Chaka Khan was dat een ogenblik in de show. En dit uur gaan we afronden met deze Nederlandstalige. Als we het over zomerse plaatjes hebben, hè, dan hoort deze er zonder meer bij. Wolter Kroes is hier met Roet du Soleil. En zo dadelijk de plaat met de meeste stemmen aan het begin van de tweede uur.

0: zo is het.
1: En jij beleeft het mee. Dit is de plaat met de meeste stemmen. En wat hebben jullie gestemd? Ik bedoel, heel veel luisteraars hebben meegedaan. 45 maar liefst. En de meeste vonden dit eigenlijk de mooiste. Hier is Billy Paul en Only the Strong Survive.

0: De stem van Billy Paul. En uit 1977, Only the Strong Survive. Het was al een succes in de jaren 60 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, toen in een totaal andere versie. Dit keer dus met een disco-sausje. En dat deed het in die tijd in ieder geval heel erg goed. 45 mensen hebben afgelopen week meegestemd. En ze gaven 16 stemmen aan Billy Paul. Dan zijn die andere stemmen dus over de andere verdeeld. Ja, inderdaad, Frans. En ga je die dan ook draaien? Absoluut.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Hier is Elvis Presley. You look

0: The King himself, Elvis Presley, voor JP en voor nog heel veel meer luisteraars. Want hadden we dus 16 stemmen voor Billy Paul, we kregen er 15 voor Elvis Presley. Dus dat was close. En sterker nog, ook de derde die we gaan draaien, kreeg veel stemmen, 14 maar liefst. We gaan luisteren naar Ringo Starr en Your 16, maar eerst...
1: Als je echt je best doet, als je echt bezig bent, moet je ook echt vlees in je bak. Vrolijk. Met echt vlees.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische...

0: my, oh my.
1: Hé, hey, ze was nog minderjarig, hè? She was only 16. Ja. De Beatles gingen uit elkaar en gingen allemaal solo. En Ringo Starr kon niet achterblijven. En die deed dat met dit nummer. Een cover trouwens, ook weer van een nummer uit de jaren 60. Vrienden, we gaan weer stemmen. We gaan stemmen voor volgende week. En wel op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: En zo is het. En dat is trouwens ook het geval als je niet naar dit station luistert. Je weet dan niet wat je mist. Dus gewoon elke week weer. Van 8 tot 8 luisteren naar de programma's hier bij Golden Oldies Radio. Zoals bijvoorbeeld...
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: heerlijk, ja.
1: Vanmiddag lekker luisteren. Mis het niet. Erik die heeft zich vanmorgen al gemeld, dus die is ook weer vroeg uit de veer. En die zal zich straks laten horen. Even een leuke van ABBA. That's me.

Doe maar gewoon, wees jezelf. That's me. Het was een B-kantje. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dat was de B-kant van Dancing Queen. Oh, ik weet het niet meer. Een leeftijdsdingetje, denk ik. Ja. Heerlijke muziek uit Zweden. Dat draaiden we met plezier. Meer

0: kun je dat zo niet zeggen bij deze man. Jawel, hè. Frédéric François. Een ogenblik op de Franstalige tour met Mon Coeur te die Je t'aime.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

0: Joe Wells.
1: Ja, Joe, die komt straks ook nog. Hoe leuk is dat? Aan het eind van de middag dus je moet nog even wachten. Ondertussen gaan we gewoon door met onze reis. Huh?

0: Met zweet op zijn voorhoofd. Dat herinneren we ons toch wel, hè? Barry White en de Love Limited Orchestra. And Let the Music Play. Een van de mooiste nummers die hij heeft uitgebracht. En ook een van zijn allergrootste hits. En dan is het nu tijd voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ja.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Eens even kijken. Ik mag een paar mensen noemen vandaag. Mijn Facebook-vrienden die jarig zijn. En ik heb ze vanmorgen al gefeliciteerd op een Facebook-pagina. Luc Bultink bijvoorbeeld. Die is bij een kroonjaar terechtgekomen. En daar gaat hij extra van genieten. En het weer zit mee, denk ik, hè? John van Ardenne heeft er ook een jaartje bij. En Ron Wassink, die mag ik zeker niet vergeten. Die is ook jarig vandaag. En last, but zeker niet least, Sonja. Patrick heeft vanmorgen mij een berichtje gestuurd, Sonja. En die zei, vandaag wordt mijn vrouwtje 61. Van harte gefeliciteerd en neem er een drankje op. Hij heeft ook nog een plaat voor de Rolling Stones gevraagd, ja. Jij schijnt een Rolling Stones fan te zijn. Maar zover zijn we nog niet in de show, nee. We gaan eerst deze draaien. Voor de feestliefhebbers. De club.

0: Ja, daar zit wat in, hè. De klok tikt door. Alsmaar. Het is niet anders. We moeten ons daarbij neerleggen. Maar wel een leuke plaat eigenlijk voor deze rubriek.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: waren de jaren 70 een groot singlesucces en was dus helemaal in die sfeer van Mi Amigo. Fleetwood Mac, dat nummer heette Don't Stop. En dan deze klanken uit België. Daar waar iedereen al een beetje zenuwachtig is voor de voetbalwedstrijd van vanavond, toch?
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: van Meteor. De nooduitgang. Volg de groene bordjes, zou ik willen zeggen tegen hem. Ja. Vanavond dus op de televisie. België-Iran. Wat gaat het worden? Ik denk voor België een groot succes. Ik heb er vertrouwen in.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Je mag de boot niet missen, maar je kunt natuurlijk ook op de trein stappen. De liefdestrein, daar heb je vast wel eens van gehoord. De OJ's zingen erover. Luister maar.

0: The Sound of Philadelphia. En niet alleen van de OJ's, maar ook van dat fantastische orkest. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Oftewel MFSB.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies
0: Radio. Wat ik me afvraag is, zou Sonja nog luisteren? Ze was misschien teleurgesteld dat hij meteen na de pingle, na het feliciteren in de show, de plaat kwam van haar keuze. Nou ja, ze heeft zelf niet mogen kiezen, dat heb ik gedaan. Maar

Zitten ze niet mee? Bedoelen ze dat te zeggen? Mick Jagger en zijn vrienden. De Rolling Stones en... Ja, precies. Dat mag klinken hier bij jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. En ook dit is een van mijn persoonlijke favorieten vandaag in de show. Uit 1971, The Doors.

leven met de deur in huis, zal ik maar zeggen. Ja. Love Her Madly uit 1971. Maar we kunnen nog wat verder terug in de tijd. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Johnny Restivo. En ook goedemorgen.

vandaag. Maar voor ook goedemorgen zit het erop. Dit was die weer. Tussen 8 en 10. De muziek waar jij zo van houdt. De favoriete platen kwamen weer voorbij. En mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne dag. En natuurlijk vanavond een mooie wedstrijd. België-Iran.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ze hebben me altijd geleerd, je moet een programma stevig beginnen. Nou, als dit geen stevig begin is, dan weet ik het ook niet. Matt Bianco hoorde je met Don't Blame It On That Girl. En over stevig gesproken, soms kan het wel te druk worden op de radio, hè? Maar het is zondagochtend, geen reden om te beginnen roepen of schreeuwen. We houden dit rustig. Dank je, Frans.

0: En terwijl de dagtaak voor Frans erop zit, op de radio althans, begint die van mij.
1: Frans Schipper.
0: Goedemorgen, lieve vrienden van het internet. Dit is
1: Keukenbrett.
0: En vandaag is het een belangrijke dag, deze 21 juni. Niet alleen omdat de Rode Duivels vanavond spelen, maar daar gaan we het verder in dit programma niet over hebben. Maar vooral, 21 juni is een mijlpaal. Het is de langste dag van het jaar. Vanaf vandaag beginnen de dagen weer korter te worden. Helaas, we hebben eigenlijk nog geen lente gehad, maar laten we hopen dat we een mooie zomer krijgen. En dat gaan we vandaag vieren in Keukenpret met heel veel liedjes over zon en zomer. Aangevuld met mooie muzikale herinneringen. Zoals aan deze zangeres met de voor vandaag toepasselijke naam Donna Summer.

0: commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Uw juwelier Zwitserland in de Molenstraat nummer 3 aan de Grote Markt te Aalst heeft steeds de laatste modellen trouw- en verlovingsringen in wit en geel goud 18 karaat. Eveneens in platina bezet met briljant saffier en citroen. Het is prettig om te weten dat u bij juwelier Zwitserland steeds kunt kiezen uit 1000 verschillende modellen aan groothandelsprijzen. Ringen in wit en geel goud reeds vanaf 1575 frank. Aan groothandelsprijzen vindt u gouden juwelen 18 karaat bij uw juwelier Zwitserland.

Het is vandaag de langste dag van het jaar. De zomer begint vandaag. En wie zomer zegt, die zegt uiteraard ook zomervakantie. Nou, we zijn al aan het aftellen. Binnenkort is het zover. Dan trekken we weer massaal naar het zuiden. Ik ga alvast mijn Spaans weer een beetje oefenen.

niet vergeten om je goed in te smeren. Een petje op tegen de zon, kan ook geen kwaad. En uiteraard een koelzakje meenemen, helpt de drankjes wat fris te houden. Oh, wat kan dat toch smaken op het strand, in de zon. Een ijskoude cerveza. Ook Cliff Richard viert de zomer vandaag.

0: Een liedje om goedgezind van te worden. Bobby Goldsboro met Hello Summertime. We vieren de zomer vandaag. Het is 21 juni, de langste dag van het jaar. En die is bij Golden Oldies Radio vanochtend al begonnen met de sfeer van Mi Amigo en onze vriend Frans.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tout también. Zondag.

Wat kan er toch deugd doen, hè? Een beetje zonneschijn. Als je 's ochtends opstaat en je doet het raam open en je ziet de zon schijnen, word je meteen goed gezind. Als het maar niet te heet wordt, want er komt alleen maar gedonder en gebliksem van. We hadden

0: is het echte geluid van Radio Miamigo. Keukenpret. Bij Golden Oldies Radio. Met Ton Schipper. Miamigo,
1: here we go. Het is vandaag de langste dag van het jaar. Er is ooit een film gemaakt met de titel The Longest Day. En van de titelsong maakte Paul Anka deze cover. Many men came here as soldiers. Many men will pass.

0: story. Uit 1963, Paul Anka, The Longest Day. Over een klein uurtje draai ik de originele versie uit de film.
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Het is de tipper van vorige week. Abby Gordon, zo heet de zangeres, met The Pavement. Nog een uurtje geduld en dan hoor je de nieuwe tipper.
2: Schipper.

was Ruby Nash. In werkelijkheid ging het om Jack Denijs. Die zou zich later ook Jack Jersey noemen. Maar voor deze single koos hij de naam Ruby Nash met Blame It on the Summer.

We draaien vandaag nogal wat liedjes waar het woord zomer in voorkomt. Of summer, of zon. Alles wat gerelateerd is aan deze eerste zomerdag, 21 juni. De langste dag van het jaar. En ook vandaag zijn we weer de hele dag voor je in de weer. Het begon vanochtend al om 8 uur met Frans van der Drift. Ik ben nog je gastheer tot 12 uur. Om 12 uur Ad Vlamink, 2 uur Erik Hendricks, 4 uur Joe Wells en om 6 uur Wim.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Ja, wij zijn het ook, hè. The Boys of Sunday bij Golden Oldies Radio. De sfeer van Miamigo, iedere zondag opnieuw. En ook heel deze zomer.
1: Voor Nederland en Vlaanderen, Golden Oldies Radio.
0: Zometeen laat ik je kennis maken met een nieuw liedje. Maar eerst voer ik je 60 jaar mee terug in de tijd met de Spencer Davis Group.

We gaan even luisteren naar een van mijn lievelingsartiesten van dit moment. Hij heeft een prachtig album uitgebracht in de maand februari al. The Romantic heet het. En dit is al de zoveelste single daaruit. On My Soul. Dames en heren, hier is Bruno Mars.

Belgische groep Octopus uit 1976. Het was een Mi Amigo-hit in dat jaar. Ik beschouw deze groep eigenlijk ook een klein beetje als familie van Radio Mi Amigo, want hun liedjes werden uitgebracht bij een platenfirma die dezelfde eigenaar had als Radio Mi Amigo.

0: Dat was ook typische muziek van de jaren 60. Een vergeten klassieker van de Fortunes. You Give Me Somebody to Love.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

Ik weet het, het is nogal vroeg op de dag om nu al te beginnen dansen, maar ik voel het toch al kriebelen hoor. Klein beetje toch. Casey and the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake Your Booty. Vrienden, zometeen is het 11 uur. Dan gaan we luisteren naar het nieuws, het weer en het verkeer. En daarna ben ik nog een heel uur bij je met het tweede deel

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

soms loopt het hart ervan over, hè? Dat zou nogal wat geven als je twee harten zou hebben. Je hoorde Phil Collins met Two Hearts. Goedemorgen, vrienden. Fijn dat je aan het luisteren bent naar Keukenpret op Golden Oldies Radio. Helemaal in de sfeer van Mi Amigo. Of tenminste, zoals het ongeveer moet geklonken hebben zo'n 49 jaar geleden toen ik dit programma maakte in Playa de Haro.

0: Summertime Love staat er tussen haakjes bij. Dus ook geschikt om vandaag te draaien op deze eerste zomerdag op 21 juni. Sabrina met Boys. Het is vandaag trouwens de dag van de Boys op Golden Oldies Radio. De dag van Frans, Erik, Wim, Joe en van mij. En uiteraard ook van deze jongen.
1: Elke zondag tijdens de lunch van 12 tot 2...

Dane, Tell It To My Heart. 21 juni, de zomer begint vandaag. Het is vandaag ook de langste dag. Het vorige uur heb ik al een liedje gedraaid, The Longest Day van Polenka. En dit is de originele versie van Mitch Miller.

In een restaurant op 12 kilometer van Marbella eindigde de vrolijke vakantie van de familie Pechvogel. Vaders kunstgebit ging namelijk stuk van de vakantie. Laat uw vakantie niet verknoeien. Neem Boni met je mee. Met Boni kan je zelf je kunstgebit herstellen. Boni, het eerste hechtmiddel voor kunstgebitten. Boni, in een oogwenk is uw kunstgebit weer bijtvast. Boni, goed voor zo'n 50 herstellingen door directe polymerisatie. Boni, klein en handig verpakt. Heeft u een kunstgebit? Neem steeds en overal Boni met je mee.

denken dat reclamespotje over dat flatfittend gebit al zo vaak gehoord. Het werd destijds ingesproken door Norbert. Ja, ik blijf erom lachen. Ik blijf het een grappig spotje vinden. Goedemorgen vrienden, dit is Keukenpret nog tot 12 uur. Straks krijg je van mij nog de nieuwe tipper te horen en een nieuwe artificiële song.

0: Tom Schipper. Hit tip.
1: Dat ze in de Scandinavische landen mooie muziek kunnen maken, dat weten we al lang. Zweden spant daarbij de kroon, maar ook Noorwegen kent er wat van. En daar komen deze drie jongens vandaan, Dabausa. Misschien wel hun internationale doorbraak met Lose Myself.
0: Hit tip.

Zo, nu is de zomer pas echt begonnen met deze M18 Summertime Song. Trouwens, de vakantie die mag ook beginnen. Dit is een van de liedjes die mij daaraan doen denken.

0: zijn werkelijk mensen die bijna overal ketchup bij eten. Hè? Last Ketchup and the Ketchup Song. Misschien op een pakje friet, een zakje patat, terwijl we op de trein aan het wachten zijn.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

Als jij op vakantie gaat, waar gaat dan jouw voorkeur naar uit? Bij mij weet je het, hè? Dat is Spanje. Maar er zijn mensen die ook net zo graag naar Zuid-Frankrijk gaan, of naar Italië, of naar Griekenland. Op de tonen van een Griekse bouzouki. De nieuwe single van Rutger van Barneveld. Denk jij

0: Een vergeten klassieker uit 1970. The Brotherhood of Man met Sing in the Sunshine.
1: Every Sunday.
2: All your memories, the sound of me, amigo.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ik zie dat ik nog net één liedje kan draaien vooraleer ik afscheid neem om daarna plaats te maken voor Ad Vlamink. We keren terug naar de jaren 60 met The Foundations en I Can Take or Leave Your Lovin'.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: perfect afgestemd hier op Golden Oldies Radio. En Johan Vermeer, die mocht zoals steeds zoutwater openen vanuit Amsterdam. De Mi Amigo lieveling, Slowdown van Shabby Tiger. De Mi Amigo lieveling van 1 juni 1975. Welkom,
1: Mi Amigo.

0: zorgeloze muziek dat zelfs een heel genre naar hen werd genoemd. Middle of the road muziek, dat was dus duidelijk middle of the road. En Tweedledee Tweedledum, een hit van hen uit 1971. Ja, we zijn een beetje in de Beatles-sfeer beland, hè, hier in de begindagen van de grote zomer van 2026. Beetje bij de les bij Irvin Vlaming.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua.

Een beetje de grote heren van de popmuziek, de Beatles uit 1965 alweer daterend. Deze Day Tripper. En we blijven trippen op de betere muziek. Dat doen we met een grote meneer uit de country. Jawel, Willie Nelson. En of dat ook werkelijk zo was, maar hij ging tenminste met de trein, het openbaar vervoer, voor

game-muziek kijk en ook luister. En jullie daar graag van overtuigd dat dat de echte zomerse muziek is. Naast natuurlijk ambiance op het strand. Daarom is onze app en vloed een beetje reggae. Een beetje zeg je. Stephen Marley. Jawel, de achternaam alleen doet al heel wat klokken luiden in plaats

0: op de Facebookgroep!
1: Meesurfen en kiezen op de Facebookgroep De Vloedgolf, oftewel Radio Miamigo, De Sfeer en meer.

dankzij Aretha Franklin had je al begrepen dat Spanish Harlem niet in Spanje ligt en heel dicht in Harlem in Amerika. Een beetje plaats maken doen we voor

0: boutiques zijn zeker in uw buurt. Tien Coats Boutiques, de boutiques met het lipmotief. Kiss me, kiss your baby. Een Tien Coats artikel is altijd in. Tien Coats Boutiques, de speciale boutiques te herkennen aan de rode lippen.
1: De smaak van je lippen.
0: Tien Coats Boutiques, zeker in uw stad. Wees modern, ga vlug Tien Coats opzoeken. Tien Coats kleedt u zoveel voordeliger. Tien Coats met een junior afdeling te Antwerpen, Boom, Oude God en Mechelen. Tien Coats Boutique.

klinkt wel een beetje als Sugar Daddy, hè? You never need a daddy if you can buy a caddy. Dat is misschien ook wel waar. De Pink Cadillac was er eentje van Meghan Trainor. En het was ons Caroline Moment. Dan pikken we altijd een song uit een nieuwe CD, LP, album. Hoe je het ook wil noemen. En soms is het een iets ouder album. Maar dit keer niet, voor de single die volgt wel uit 71. Sandra en Anders.

Straks in deel 2 van Zoutwater krijgen we de nieuwe Zoutwaterhit voor deze week. En we grepen nog een keertje terug naar die van vorige week in het eerste uur. En ik ben ondertussen aan het bladeren, maar ik vind het niet onmiddellijk. Maar ik denk dat we na de vorige Zoutwaterhit de Beatles hadden. En nu de Rolling Stones. Wil dat iets zeggen? Nee, helemaal niet. Het is puur toeval. Maar doordat je wel weet dat er die rivaliteit is tussen de Beatles-fans en de Rolling Stones fans, moeten wij de kerk hier in het midden houden. Zeker op een zondagmiddag.

0: lijst voor de lijst gelaten. Ik heb vlug een nieuw nummer tussenuit gepikt voor het vergeten pareltje. Met de Rolling Stones dacht ik plots aan ook zo'n heel goede formatie waar je eigenlijk niks meer van hoort. Daarom ideaal als vergeten pareltje. Hier is Love.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

helemaal tot het gaatje. Love and Alone Again in 1967. Het was een tijd dat ze experimenteerden met stereo, maar dat nogal geweldig deden. Zo hoor je links iets totaal anders dan rechts. En ja, het was er een klein beetje over. Dat hebben ze dan geleerd om dat anders aan te pakken. Onder andere Mark Almond deed dat toen hij zijn versie van The Days of Pearly Spencer op de mensen losliet. Ja, ik weet het. Het is een cover. Ah, we denken alweer een keertje aan Joe met het origineel of de cover. Maar deze cover komt uit 91 en mag er gerust zijn.

0: vind ik nog een keer van die heerlijke sfeermuziek. De sfeer van Mi Amigo, dat krijg je telkens weer elke zondag hier bij Golden Oldies Radio. Waar je ook zo dadelijk het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer krijgt. Tot zo.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een ongeval in Biddinghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35 Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

Jacks en If You Go Away. Lieveling van 22 juni 1974. If you go away.

0: Rechtstreeks uit Amsterdam is hij er weer. Johan Vermeer, de Miami-goelieveling, kreeg je van 22 juni 1974. If you go away, Terry Jacks.
1: If you go away.
2: De sfeer zoals die.
3: Het geluid en de techniek van nu.
2: Met de muziek van je leven.
4: Koop autorijden naar een 5PLUS autospeciaalzaak. Het goedkoopste in Nederland met autobanden, schokbrekers, uitlaten, accu's en remmen. Uw 5PLUS autospeciaalzaken vindt u in Den Haag, in de Van Zwiekenstraat, telefoon 63-6304 en Rotterdam-Zuid, Feyenoordkade, telefoon 85-55-44. Al onze reparaties worden uitgevoerd met uitsluitend onderdelen van wereldbekende merken onder schriftelijke garantie.
2: Art Vlaming.
5: Een hele goede middag.
0: En we waren weer uit voor deel 2 van Zoutwater. In het goede gezelschap van Jijdas, langs de andere kant van de radio. En langs deze kant die grote meneer.

Je kunt groot zijn in verschillende opzichten. En het was u inderdaad ook een grote zanger, maar ook een grote zanger, als je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Ik ben eerder een kleine zanger. Ja, en ook, misschien wel niet zo groot als Demis Roussos. Maar best ook, want dat is niet zo gezond. Time for we gaan weer eens op het internet en daar vinden we in YouTube deze van Sandy

0: virtuele zangeres maakt virtuele hit op virtueel platform. De Summer Night Twist van Sandy Collins. Als je in de Summer Night Twist gaat dansen, kom je misschien The Witch Queen of New Orleans tegen.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater.

De Witch Queen of New Orleans van Redbone. En van Redbone naar een beetje goud kan allemaal geen kwaad. Ik vraag even je keuze te bepalen. Doe dat op de Facebookgroep, die heet De Vloedgolf. Of Radio Miami Go, De Sfeer en Meer. Op die twee Facebookgroepen kun je je keuze bepalen. Wordt het app of vloed voor het volgende nummer van Stephen Marley en The Hills of St. Anne.

Je surft op Facebook naar Radio Miamigo, de sfeer en meer, of naar De Vloedgolf. Daar vind je de filmpjes waar je dus in de commentaar

0: moeilijk te geloven. Hè? Het is een live versie van Chicago uit 71 van Graham Nash.
1: Habemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Leo koos deze week voor een klassieker, een mijlpaal in de Vlaamse muziekgeschiedenis. Het is een nummer waarmee Ann Christie in 1971 deelnam aan de legendarische BRT-wedstrijd Canzonissima, de toenmalige preselectie voor het Eurosongfestival. In een spannende finale eindigden ze mee op een tweede plaats, vlak na Nicole en Hugo, met hun Goedemorgen Morgen. Het verhaal gaat dat Nicole en Hugo zelf voorspelden om Ann Christie in hun plaats naar het Songfestival te sturen, maar het reglement liet dat helaas niet toe. Het hartverscheurende Dagvreemde Man, want daarover gaat het, werd geschreven door twee grote talenten. De muziek is van de hand van Willy Crombé en de indringende Nederlandstalige tekst komt van de Nederlandse tekstschrijfster Marie Boudouin, een goede vriendin van Christie. In het lied beschrijft ze de pijnlijke vervreemding binnen een relatie. Hoewel het nummer de preselectie niet won, groeide na het veel te vroeg overlijden van Ann Christie in 1984 uit tot een van de grootste klassiekers uit de Vlaamse muziekgeschiedenis.

0: een beetje vers bloed in de top 5 van de Miamigos top 50. Met deze Paper Lace en Billy Don't Be a Hero. Het was de Miamigo top 50 van 23 juni 1974.
1: De Miamigo top 50.
2: Nummer 4.
3: Daar midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zie ons zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Jorn Geverbaai. En zo viert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: schoen Beveken heeft de nummer 1 plaats moeten verlaten. Dat wil zeggen, we hebben een nieuwe nummer 1. Wat het wordt? Wel, stay tuned.
1: En Pinst, dat zijn mijn toddergaf. Schettigen zij, met haar gat.

0: de sfeer van Miyabigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miyabigo. Nummer 2.
1: Met de steun van Miyabigo.

0: James Lloyd, hij had een korte, maar zeer krachtige carrière. Onder andere met deze nummer 2 notering in onze Miami Gold Top 50 van 1974. 23 juni 1974. Naar die lijst zijn we momenteel aan het kijken.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: De nieuwe nummer 1 in onze Miami Gold Top 50. Ja, we hebben hem stilaan zien opklimmen in heel die Top 50. En ook in de Top 5. De nieuwe nummer 1, Jack Jersey.

0: Straks om 4 uur in Schoonschip. Het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
2: Weet dus wat te doen. Vanaf 4 uur is Joe er weer met Schoonschip. En daarin dus inderdaad het origineel of de cover. Voor welke zou jij gaan? Het is niet altijd duidelijk, hè? Nee.

zeer mooie, zoals wij zeggen, zoet gevoiceerde stem van Petula Clark. I couldn't live without your love. Als dat geen mooie liefdesverklaring is. 1966 was het. Een liefdesverklaring is misschien niet de volgende, maar in deze temperaturen, althans hier in Loermarijn, is het een aangename verfrissing. Mag ik u voorstellen aan de nieuwe zoutwaterhit van deze week.

Connie Francis, Stupid Cupid, 1958. En we beginnen hier stilaan plaats te maken voor de Pop Express met Erik Hendricks. Die krijg je dadelijk na 2 uur. Dan kun je weer volop genieten van de bovenste beste muziek. Alweer in de Miamigo-sfeer. Ik ben er heel graag bij je terug volgende week voor een nieuwe Zoutwater. We gaan er swingend en dansend uit met Frankie Goes to Hollywood. Relax, uit 83 alweer. Ja, de tijd gaat snel.

0: tuned for more Golden Oldies Radio. Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn drie zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van zes die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. Drie van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich twee keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, het wordt weer een vrolijke dag vandaag. Ha! Enkel positivisme, dat horen we graag. Carola met Love is in Love.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Met ex-Beatle Ringo Starr.

Let there be love today. Baby, I love you met Andy. Ja, Andy Kim, dat was nog eens een keer in de jaren 70. Hey, dankjewel aan Frans en Ton en Alp voor jullie programma's vanmorgen. En straks hoor je nog Joe Wells en dan nog Wim van Egmond. En ook natuurlijk dankjewel aan Clemens Dielenborg, Danny Schacht en Wilco Verkerk. Iedereen weer blij en wij ook natuurlijk. Het is zondag 21 juni. De kids die zijn aan het studeren. En de ouders die kijken wel uit naar de zomervakantie. En de pensionados, nou, blijft allemaal niet gelijk. Pop Express met Joyce.

0: Heerlijk is dat, 2 uur lang op de radio Pop Express. Ik ben helemaal niet zo egoïstisch, of egoïstisch als George Duke met I Want You For Myself.
1: Buongiorno. Oranzoda, limonzoda.
2: Dat is de meest zuivere Italiaanse vruchtdrank vol zonnige levensvreugde.
1: Oranzoda, limonzoda.
2: Zit boordevol met sappige Siciliaanse appelsine en citroensap. Wanneer zegt u tegen oranzoda, limonzoda?
1: Salute!
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: En toen was de tekst op. Ja, we laten jou een beetje dromen vandaag naar vakantie. Het zal niet meer zo lang duren, denk ik dan wel. Patricia Lavilla, het is een vergeten plaatje dat we draaiden bij Pop Express. Met l'amour et toujours en vacances. Hey, dit is mooie stem. Dit is Neil Diamond.
1: Golden Oldies Radio.
2: It is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Wat zijn we slecht. We brengen jou een beetje in de vakantiegevoel met deze bye-line. Bye-line, bye-line, bye-line, bye-line. Ja, daar heeft u wat aan. Dit is Kuda. Het is een Belgische formatie en waren populair in 1980. We draaien You.

Opeens fans, we gingen terug naar de begin jaren 80. Waar het was een mooie periode, waar heel veel Belgische en Vlaamse artiesten en groepen met deze muziek, zoals ook Scooter met You. Ja, hey, we hebben weer gezocht en gevonden mensen die we in de belangstelling willen zetten. En dan doen we met dit rubriekje. Daarvoor gaan we naar Nederland. Daar gaan we naar Sanctuo. Bestaande uit Pereira en Holden. Holden vormde van 1966 tot 1975 met Sandra Remer het duo Sandra en Andres. In 1975 verbrak hij de samenwerking met Remer en vormde hij met Pereira een nieuw duo. Tussen 1975 en 1977 hadden ze enkele bescheiden hits. Ja. Ze brachten ook enkele singles in Duitsland uit. En op het Nationaal Songfestival van 1976 behaalden ze een vierde plaats met het nummer I Was Born to Love. Rosie en Andres gingen in 1977 uit elkaar. Daarvoor gaan we terug naar 1976 met de volgende hit. My Love. Dit is Rosie en Andres. Mi amigo.

My Love. Maar zo lang zou de liefde niet duren. Ze gingen uit elkaar in 77. En in 2020, dus 6 jaar geleden, overleed Andres, ofwel Dries Holten. Ja, dan zijn we toe aan de lievelingen. We gaan even schakelen naar Amsterdam. En daar zit Johan Vermeer.

0: elke zondag van 4 tot 6 de sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio. Schoon Schip met Joe Wells.
1: Joe Wells houdt je in de sfeer met hits en jingles van Mel Eer.
2: De sfeer van Mi Amico met Erik Hendricks op Golden Oldies Radio.

vrouwen in eren. Johnny White, je weet wat liefde is. Dat is zo'n plaatje dat je dus haast niet meer hoort, maar wel in Pop Express natuurlijk. Johnny White, hij overleed in 2014 aan een kijkoperatie. Eerder had hij een hartaanval opgelopen en de jongen zou nooit meer wakker worden aan zijn verdoving. Ach, dat is zo jammer altijd. Dit is Ringo Starr.

Ja, ik kon het wel hoor, de Wingerstar met Photograph. Ja, tegenwoordig is alles digitaal. En dan stel ik me soms de vraag, weten ze dat nog wel, de jeugd? Hoe het vroeger ging met al die filmrolletjes. En later nog kleurenfilmrolletjes. Dat was een tijd. Dat zegt misschien wel iets over onze leeftijd.

Open Flair. Je hoort ze met Houdini. Zo is dat ook. De tijd gaat zo snel en het eerste uur is alweer voorbij van Pop Express. Maar als jij het goed vindt, hoor je ons terug na 3 uur. Voor meer. Nog even Air Supply.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de staat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een vrolijke noot. Ja, het komt uit 1968. Nou, Seattle met de La La La.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Met singer-songwriter Gilbert O'Sullivan.

En eind jaren 70, begin jaren 80 kwam er een nieuwe blonde vamp op de radio. Blondie. En natuurlijk ook de mooie stem van Barry White.

0: Good old soul. Ja, met Patrick White. Zij wist het toen al met Love Don't Grow on a Love Tree.
1: Mijn vrouw en ik hebben jarenlang gedroomd van een heerlijke zonnevakantie. En van de jaloerse blikken van de buren als we lekker bruin gebrand thuis zouden komen. Maar tot voor kort is het altijd een droom gebleven. Na 2 uur zon zagen we eruit als verse kreeft. Fixo Brun heeft onze dromen nu waargemaakt. Fixo Brun, dat moet u leren kennen. Fixo Brun maakt u 2 maal zo snel bruin. Fixo Brun is totaal ongevaarlijk. En met Fixo Brun blijft u veel langer bruin. Fixo Brun, zelfs voor hopeloze gevallen. Fixo Brun, de ondergang van de roodhuiden.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Ja, doe maar normaal, zeggen wij. Hè. In 1978 zong hij dat Barry White met Just the Way You Are. En de reclame van Tycho Brahe, dat was nog eens wat in de jaren 70. We draaien het om de sfeer erin te houden. Maar wat is die Tycho Brahe?
1: Golden Oldies Radio.

En daar was ze dan, Blondie op de radio. 1980, het was de periode met de kruisraketten. En atoombommen. En wat ben je er eigenlijk mee met een paar honderd? Ik heb het nooit begrepen. Wat een geluid.

Helemaal in stijl van Prince the Time was dat. Dat is niet verwonderlijk. Jungle Love, het was in de jaren 80 dat plaatje op de markt kwam. En, we draaien hem hier bij Pop Express op deze zondag. Het is 21 juni. We staan voor de zomervakantie, beste vrienden. Ja. Hey. Ja, we gaan naar Liverpool, zie ik. Want daar werd op 27 mei 1943 een grote Britse zangeres geboren. Ja, niet alleen een zangeres, maar ook een televisiepresentatrice. Ze was de enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat, die internationale bekendheid verwierf. Anyone Who Had a Heart, You're My World and You Lost That Loving Feeling. Ja, in de jaren 80 en 90 presenteerde ze de televisieprogramma's Blind Date en Surprise, Surprise voor de Britse ITV. Ze werd als Priscilla Maria Veronica White geboren uit een protestantse vader en een rooms-katholieke moeder uit Liverpool. In de vroege jaren 60 had ze een part-time baan als bewaker van de garderobe in de Cavern Club, waar de Beatles regelmatig optraden. Zelf kwam ze tussen de optredens ook ooit het podium op om te zingen. En ze mocht in die jaar met sommige bandjes meezingen. Ook de Beatles waren van haar kwaliteiten onder de indruk en stelde haar voor aan hun manager Brian Epstein. En dan kreeg ze een platencontract bij Parlophone en George Martin produceerde haar debuutsingle Love of the Loved, geschreven door, hoe kan het ook anders, Paul McCartney. Het haalde de 35e plaats in de UK Singles Chart. Amigos, ik neem je mee naar 1964, naar Cilla Black. En wij gaan nog eens luisteren naar de mooie song You're My World. Mi amigo.

heb zo'n stem, Cilla Black. Maar ze overleed op 1 augustus 2015 op 72-jarige leeftijd. En dat in haar vakantiehuis in de Spaanse provincie Malaga. Een val leidde tot een beroerte die haar uiteindelijk heel fataal werd. Ja, maar wie nog uitstekend bij gezondheid is, dat is natuurlijk Johan Vermeer. We gaan weer kiezen tussen zijn jargon

0: Alles gaat zo snel. Gebruik hem wel. En voor je het weet zitten we straks terug aan de kersttafel. Ja, van de Chubby Tiger. Lieveling in de jaren 70. And I won't let you go. Nee, wij blijven de hele dag bij je. Dit is Ananita. Felska.
1: Mi amigo.

dat zijn van die vrolijke nummers die we in Pop Express draaien. Anita Fenskeug. I won't let you go. En misschien zit jij wel aan de zeekant en kijk je hem met een mooi zeezicht.

0: producer, songwriter, zowat van alles, dat is Melvin Davies. Je hoorde hem met de mooie soul song, I Must Love You.
1: Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa de Haro op dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uzelf een huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa de Haro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa de Haro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Change, met Change of Heart. Ja, dat plaatje van Chris Roberts laat me niet meer los. Hoe kan het niet in mijn zin zijn? Ja, de man die nog altijd denkt dat hij 27 is, dat is Joe Wells. En die hoor je na dit programma. Dit was Pop Express van 21 juni. Ik wens jullie nog een aangename zondagavond.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Oulu-Kora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van de moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondag van

0: This is not the BBC. This is JoJo on Radio Mi Amigo.
1: Ik krijg laatst de waterrekening. €438. Oh, ik heb dat ook Sam Nauwvip gebeld. Nou, die adverteren me dat ze voor €2 per maand heel gezin van water kunnen voorzien.
2: De sfeer van toen.
3: Het geluid van nu.
2: Vrije Radio leeft. 192.

0: vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Tot 6 uur, nog 1 uurtje te gaan. En we gingen van start met Holly's Dear Eloise. Oh, wat een schitterend nummer. En dit was Tonia. Tonia uit België, die 1966 nog meedeed aan het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Met het liedje Un peu de poivre, un peu de sel, een beetje zout, een beetje peper. Waar heb ik dat nog gehoord? Wel inderdaad tussen 12 en 2 bij Ad Vlaming natuurlijk. Maar dit was een nummer uit 1968. Carousel.
1: Joe Wells. Ik, dames en heren, ik kan met iedereen goed opschieten. En dat komt omdat ik een getapte jongen ben. Ik heb een mooie kaaklijn, ik zie er goed uit, ik beweeg lekker. En ik heb een goed gevoel voor humor. Als ik de deur uitga, heb ik het met iedereen gezellig. Want zo ben ik.

0: Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy. Dat was 1979, beste vrienden. Meer dan 46 jaar geleden. Dus als je die bekijkt, dan denk je van, is het zo lang geleden? Ja, zo lang is het geleden.
1: Let's go!
0: Onze volgende gast is afkomstig uit Monaco. Dan heb ik het natuurlijk over prinses Stefanie. En prinses Stefanie is heel haar leven een beetje rebels geweest, zoals we dat weten. Maar vandaag is dat heel wat anders. Ze is 61 jaar geworden. En officieel met pensioen.
2: Oh la la, Jojo à la radio. Vive la musique française.

0: 61 jaar en al een jaar met pensioen? Velen kunnen daarvan dromen. Wel, prinses Stefanie van Monaco zegt zelf dat ze het flink verdiend heeft.
1: Echt waar?
0: Of dit echt waar is, laat ik natuurlijk aan...

0: voel me goed, want het is vakantie.
1: Koop nu de meest Europese der Japanse wagens met voorwielaandrijving. Subaru. Deluxe vanaf 119.500 frank. Verdeeld in het Antwerpse door etablissement Verscharen. Bisschoppen of Laan 41 43 nabij het Sportpaleis te Deurne. Telefoon 24 83 15.
2: Speel zeker. Rij veilig met Subaru.
3: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
0: Een Subaru voor 119.000 francs, dat klinkt heel chic, moet ik zeggen. Die zijn Earth, Wind and Fire. Yeah, let's boogie, boogie, boogie, Wonderland.
4: Oh Lord, I can't.

jaar eens een dag vakantie door in het hartje van de Kempen te Westerlo. En maak dan eens van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan Vermeer Thijs en Zonen, het grootste meubelbedrijf van België. Vermeer Thijs en Zonen, gelegen aan de Boerenkrijglaan op 500 meter van de Abdij van Tongerlo.

1981 zorgde Just Can't Get Enough van Depeche Mode voor een wereldwijde doorbraak, behalve in Nederland. De Britse synthesizer popgroep scoorde hier pas 4 jaar later een hit met een live uitvoering die oorspronkelijk op de B-kant stond van de maxi-single. Gordon is vandaag 58 jaar geworden en ex-sportjournalist in België Karel Huibrechts 75.

Dat is lang geleden. Dean Martin op de radio met Come Running Back uit 1966. En tijd nu voor wat reggae. Reggae, ja man, ja man. Reggae music on the radio. Hier is Bob Marley en de Wailers. Wait

0: Met deze plaat krijg ik nog nauwelijks gezegd. Bob Marley en de Wailers met Waiting in Vain. Mijn tijd zit er bijna op, maar ik flap er nog snel een André Hazes bij. Wat wil je nu? Nog één keer in mijn leven.
1: Hi Buckaroos, while Joe Wells is playing the music, Wim Van Egmond is preparing his show, so stay tuned for Zizicht at 6 o'clock on Golden Oldies Radio.

0: Joe Wells.
1: Dit was hem, Schoonscheep 103 met Joe Wells. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En zo niet, kan je dinsdag nog eens een keer herbeluisteren. En dan ben ik er terug aanstaande zondag met een nieuwe Schoonscheep.
2: Joe Wells, say Tracy.
1: Rock and Roll Heaven van de Righteous Brothers is mijn laatste.
3: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Joe Wells on Mi Amigo.
1: People like to say those kinds of things. It is what it is. See, if you repeat a word twice in a sentence, you can say that with a lot of confidence. Business is business. Rules are rules. Deal's a deal. And we go in there, as long as we know what's what and who's who, whatever happens, happens, and it is what it is.
2: I know who's we and we's who.
3: Wat een gedoe. Luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom in Schoonschip. Een wekelijks radioprogramma met Joe Wells hier bij de sfeermakers van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Vandaag is de zomerprogrammering gestart en dit betekent heel veel muziek, samengesteld door mijn goede vriend Geri van der Putten voor onze wereldwijde luisteraars aan zee, op de camping of waar dan ook. En hopelijk heb je mooi weer op je vakantiebestemming. Geniet ervan. Zet je schrap voor een vloedgolf aan gouden hits, zeebriesjes van rock and roll en sprankelende verhalen van toen en nu.
4: Mi amigo Joe Wells.
3: We gingen van start met Nile Rodgers himself met zijn bekende groep Chick and Le Freak. Voor alle duidelijkheid, dames,

De studio van Erik Hendricks is weer helemaal tiptop in orde. Hey, wat mooi, wat leuk, allemaal. Laat ons hopen dat het zo blijft natuurlijk. The Man Ingredient met Work To Do. Dat is ook zo geweest afgelopen week. Erik heeft hard gewerkt om dit programma voor jullie te mogen maken. Dankjewel voor de Pop Express, Erik. En graag tot

alsof het terug in de jaren 60 zitten, maar dat is het dus niet. Het is allemaal artificiële intelligentie. We ontsnappen er niet meer aan. Ook bij Ton Schipper in Keukenprits ochtends moet je eraan geloven. Gelukkig is Ton Schipper zelf nog niet artificieel, maar dat zou nog wel eens met de tijd kunnen komen natuurlijk. What?

0: Mianne.
1: Jawel.
2: Jawel.
1: Jawel.
2: Jawel.
1: Jawel. Jawel. You're gonna nail it, baby. Oh.
3: Susie Mayfield, Take a Chance. En als we het over chance hebben, ja, dan hebben we de laatste dagen toch wel heel, heel mooi weer gehad. Hier is Melba Moore, Mind Up.

0: Mijn goede voornemens om tijdens de vakantieperiode een beetje minder te bleppen lijkt goed te lukken.
1: What the hell are you trying to say?
0: Maar ik moet je eerlijk bekennen dat tijdens de zomer de commerciële zender in België, de VTM, een muziekprogramma start en dat heet 10 om te zien. En wat heeft nu de openbare omroep gedaan, de VRT, de nationale zender? Ze hebben aangekondigd een soortgelijk programma uit te zenden en dat heet dan 10 om niet aan te zien.

0: zo aankondigen. Met een echte typische Amerikaanse stem. Sly. En die Family Stone. Hot fun in the summer.
1: Elke zondag van 8 tot 8.
2: Het is zomer. Ja, zomer.
1: De sfeer van Mi Amigo. Met Frans, Tom

0: Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.
1: Het geluid en de techniek van nu.

0: met Don't Go Back to Rockville hier bij de Sfeermax van Miamigo. Joels, je luistert naar Schoonschip tussen 4 en 6 hier bij Golden Oldies Radio. En nu is het tijd voor Love, You Owe Me. Het heel bekende muziekje uit Laudolella.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come on.

kwijtgeraakte oud-archief van Mi Amigo. Dit was Catarina Valente met de Peppermint Twist. Boy George is vandaag 65 geworden samen met Donald Trump, die vandaag 80 kaarsjes op de teller heeft staan.

0: Turkoois met Fever. En ja, Fever, die hebben wij ook. Alhoewel, dat heeft misschien te maken met het warme weer. En natuurlijk is het vandaag ook de kusjesdag. Het is internationale kusjesdag. Ik heb Erik daarnet een dikke zoen gegeven.
1: Oh, wat een platenfeest. Nooit is het nog zo mooi geweest. Brandend.

0: heb jij een goede broek aan.
1: Dat is een Miamigo jean.
0: Hé joh, laat mij hem eens passen.
1: Je kan hem beter zelf inkopen. Dan heb je gelijk de goede maat.
2: De Miamigo jeans.
3: Dit is de beste. Formidabel zeg.
4: Voor inlichtingen bel het nummer in België 031 57 68 00.
5: Hi, this is Barry White.

0: Rebels. Maar met Barry White, dat is een heel ander verhaal.
1: Are you finding the weather hot today?
2: Fucking warm, isn't it? I'm hotter than a smackhead spoon.
1: I do apologize for that.
0: Het is altijd feest in de tent met Mart Hoogstraat.

0: Wie heeft er een tattoo? En wat heb jij dan? Je hebt een tekst in je lease.
1: Ja.
0: Oh ja, want daar wordt het meest gelezen natuurlijk. Wat staat daar dan? Toch niet, je moet hier schuin naar boven, hè? Wat staat er dan? Gewoon een stuk van een liedje. Van Kedegedeng.

Was het een zwoele avond gisteren? Ja, of ga je nog een zwoele avond tegemoet? Wel, doe het dan met Shalamar, A Night to Remember. En daarmee zijn we toe aan onze laatste vocale voor vandaag. Tenminste, voor het tijdstip van 5:00, het nieuws en het verkeer. Hier is Journey en Who's Crying.

0: Who's Crying Now van Journey. En misschien moeten we een traantje laten voor onze volgende artiest. En dat is Van McCoy. Want de man die stierf 46 jaar geleden op 39-jarige leeftijd. 6 juli 79. Zo lang is het geleden. En ook zo jong was Van McCoy. Ik zie je terug. Ik hoor je terug. Straks na tijd zijn van 5 uur.
1: It's so depressing right now, this world. I actually told my therapist, I'm ready. I said, I want to go on an antidepressant. And she said, is there anyone in particular that you want to try? I said, yes, whatever Melania Trump is taking. I'm not taking sides. I'm just saying that woman wakes up every day.
2: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Don Seder van de ChristenUnie noemt de excuses van premier Rob Jetten aan de Molukse gemeenschap een historisch markeringspunt. De excuses volgen op een breed gesteunde motie voor onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Volgens Seder begint nu de volgende fase: erkenning, dialoog en beter luisteren naar de gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk verkeersongeval waarbij een 32-jarige fietser omkwam. De bestuurder reed aanvankelijk door, maar meldde zich later zelf. De fietser reed zonder verlichting op de verboden Biddingringweg. De verdachte is aangehouden en zijn bestelbus is in beslag genomen voor onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Adams. En de Disco Inferno, wat een hit was dat toen, hè? Nee, het was geen hit. In jouw beleving was het een hit. Want dit liedje heeft alleen maar in de tipraden gestaan in 1977. Hoe ik dat weet, staat op het plaatje aangegeven op het scherm. Ik ga niet wijslopen doen of ik het allemaal uit mijn hoofd weet. Soms wel, soms niet. Soms weet ik wel dingen uit mijn hoofd, ja. Maar hier staat het toevallig erbij. Dat was een stukje makkelijker voor mij. Ik dacht ook altijd dat het een hit was. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de deuntjes van toen, toen, toen, toen, toen. En we hebben ze weer klaarstaan. Wees welkom.

Please talk to me. Talk, talk, talk, talk, talk, talk. Oh, dat bedoelden ze niet. Het is praat met mij. Oké, nee, dat is duidelijk. Ja, ik denk, ik check het even. Hè. Sommigen praten zo snel in het Engels, zeggen ze, denken ze. Talk, nee, het is talk, like me. Duidelijk, ja. Weet u het, wie het waren? Goed zo, dat heeft u goed. Ga ik niet meer zeggen, dat begrijpt u. Share.

ooit het plaatje. Maar door diefstal ben ik het kwijtgeraakt. Ik vond het altijd een bijzondere opname. Maar dankzij het internet en lang, lang, lang zoeken gevonden weer. Bobby Darin en de Simple Song of Freedom. Hoor je een tikken, dat plaatje? Hoor je dat? Hoor je dat? Hoor je dat goed? Ja. Het komt echt van een plaatje. Maar wel gedigitaliseerd. Een stukje makkelijker voor mij. Hollies.

I'm Down. Prachtige opname toch, hè? Ook weer zo'n vergeten hit, zoals wij dat noemen. Forgotten oldies of zo, ja, als je het in het Engels wil doen. Lekker wijs lopen doen, moet je zelf weten. Wij doen dat niet. Wij zeggen gewoon vergeten hits. Over vergeten gesproken. Nou, niet helemaal vergeten, maar ook geen hit geweest. Maar wel een heel leuk deuntje dat je bij jezelf denkt. Oh ja, natuurlijk. The One Way Ticket van Eruption. Maar ook van, ja, van wie ook alweer. U kunt erover denken tot die gedraaid wordt. Dan ga ik het pas vertellen.

Christy Ivy en de One Way Ticket. Dubbeldraai. Dus voor vandaag. Was u hem vergeten? U was hem niet vergeten. Nee, dat weet ik. Dat geldt eigenlijk ook voor deze uit 1989. Roxette. En The Look.

David Guetta. Teddy, Swims, Stones and I. Of I, Stones and Swims and David Guetta. We will go, go, go. Ze komen voorbij, dat weet je ongetwijfeld wel. Ook van nu of van een jaar geleden, 2 jaar geleden. Maar ook van heel lang geleden natuurlijk. En dan draaien we ook de klok terug. Een toepasselijke kan het bijna niet, zou ik zeggen. Hè? Ja, is meer toeval dan wijsheid. Maar ja, een beetje van beide eigenlijk. 1987, nee 88 zelfs. Ja, ja, ja. Johnny Hates Jazz. En inderdaad, Turn Back the Clock.

0: U als oplettende luisteraar weet het, hè? Vorige week heb ik zo gedraaid met Ella Ella. En deze hoort er natuurlijk dan ook bij.
1: Ja.
0: Daar kan ik niet onderuit bij sommige artiesten, dat weet ik. En dat weet u ook van mij. Access. Ella Ella. En dit was Someone. En dan hoor je wel eens bij bepaalde artiesten. Hebben ze twee liedjes gemaakt, kwamen in hitparaden en daar hoorde niets meer van. En dan hebben ze een hele andere carrière gemaakt in de muziekgeschiedenis. Om het zo maar even te zeggen. Maar bij Access was het gewoon voorbij. Stond ik op je thee, jongen. Ach, hoor je toch. Ja, ik dacht het al. Toto en Pamela.

Oh, wat werd die toen heel veel gedraaid. En nu wordt er gespeeld, dat is verschillen. Ja. Ik denk dat gaan uitleggen, een plaatje draait en de computer draait niet. Ja, het zijn vastpakken en omdraaien natuurlijk. Maar dan moet je de hele tijd een rondje lopen. Connie van der Bos. En 3 zomers lang. Ach ja. Zoete herinnering aan 1975. Hoe heette ze? Monique en Ingrid. Ja, ik had 2 vriendinnen tegelijk. Heb ik nog steeds. Alleen de ene is mevrouw en mijn andere is de vriendin. Dat vind ik het voordeel natuurlijk. En dan moet ik je dat gaan uitleggen. Ja, ja, ja, ja. Ga ik niet doen. Gaat u dat maar opzoeken hoe dat zoiets werkt hoor. Ja. Ja, je kan van alles vertellen en dan is de vraag, is het waar wat ik vertel? Dat is het leuke ervan, vind ik altijd. Ja, dat is wel waar. Het is waar. Waar. Dat is waar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. De Observer meldde dat Starmer mogelijk maandag opstapt omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn. Kritiek richt zich onder meer op zijn benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in Washington. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. Tijdens de reddingsactie raakte ze zelf in de problemen en verdween onder water. Na een grootschalige zoekactie werd ze levenloos gevonden. De politie betuigt medeleven aan haar familie. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit was nog uit de tijd dat wij onze telefoonnummers uit onze hoofd wisten. 00345 zijn we nog eindig. Dat is mijn nummer van Trinity natuurlijk. Dat is het bekendste nummer. Maar weet u het nog van bepaalde mensen, het nummer uit uw hoofd? Of denkt u bij uzelf, als mijn telefoon kwijt is, of als mijn telefoon het niet meer doet en ik moet bellen, dan weet ik het nummer niet meer.
1: Ja, dat is echt zo. Dus,
0: Het lijkt wel of die leegloopt, hè? Zo klinkt hij toen in de tijd. Hij is nu echt leeggelopen. Maar wat een fantastische muzikus. Barry White, wat heeft hij liedjes gezongen en orkesten geleid. Wow. Come on, keep on doing it. Never, never gonna give you up.

Chesney Hawks, 1991, The One and Only. Oh, wat een tijden zijn dat, hè. U heeft bij elk liedje wel een herinnering, ik ook. Ik werkte toen voor RGR in Rotselaar, Mark Holemans. Hoi, als je luistert, weet ik niet. En dan hoor ik u denken, ja, je gaat toch geen reclame maken voor een ander radiostation? Nou, ze draaien daar een hele ander soort muziek die wij draaien natuurlijk. Draaide ik dat toen ook? Ja, heel anders dan wat ik hier draai weer natuurlijk. Yes. Mooie herinneringen aan het plaatsje Rotselaar. Vooral bij die frietkot waar ze die lekkere patat hadden. We gaan even naar het Spaans. Nee, niet naar Playa de Haro. Ook niet naar Platje de Haro. Maar gewoon naar Rotterdam. Want daar komen we echt vandaan. Genoeg ik lezers. En pur un

Ik mag gewoon meezingen, dat weet u. Ik hoor het toch niet, dus dat scheelt ook weer. The Cats, ja, wie kent ze niet, hè? Ze hebben zoveel hits gehad. Internationaal wilden ze ook doorbreken. Dat wilde niet helemaal lukken, maar dat is ook helemaal niet zo erg, hoor. Het is gewoon paringsound van het beste geluid, om het zo even te zeggen. Elvis Presley en de Guitarman.

0: Albertino dus en de Spanish Eyes. Ik wilde nog een liedje draaien. Dat is uiteraard wel de bedoeling. Toen dacht ik van, oh nee. U zit erop te wachten waarschijnlijk. Inderdaad. De tune van toen. En wat hebben we nog meer? Het Mio Amigo origineel. Alleen deze Mio Amigo origineel is eigenlijk... hoort bij elk radiostation wat ooit heeft uitgezonden vanaf zee. Laat ik er even duidelijk over zijn. En welke dat is, dat gaat u zo meteen horen. Maar we gaan eerst maar even die tune van toen doen. En dan hebben we het ook weer over een deuntje. Dat ook weer praktisch op elk radiostation is gebruikt.
1: En dan kun je zeggen, ja,
0: is toeval. Nee, is geen toeval. Hé, hey, leuk deuntje daar. Oh, kunnen wij ook gebruiken. Welk deuntje is dat? Het heet Curaçao. Mooie plaats om daar te zijn. Nou, ik moet zeggen, het is een land, hè. Altijd lekker warm, altijd. Nooit geklaagd over regen. Waarom woon ik hier niet? Ja, dat is ook een goede vraag. Ja.

James Taylor. And you got a friend. Inderdaad. Wij zijn het vriendje op je... Nee, niet de radio. Dan gaat hij kapot van als je erop gaat zitten. Via je streampje. Ja, anders kan ik het toch niet zeggen. Hè? Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Klinkt dus zo lekker, hè? Voor wie ik het heb. Ja, Leo Unger. And run to the sunshine. Zing!

Oh no no no. Oh no no no. Monkeys. Lekker dat jingelende gitaartje zo. Take the last train to Clarksville. Ze konden best wel aardig zingen toen in de tijd. De Monkeys dan, hè. Dan moest het antwoord zijn op de Beatles. Dus, maar dat kwam niet helemaal uit de verf. Oh, ik zag er van de week weer op televisie voorbij komen. En toen dacht ik, trein vandaag. Mireille Mathieu en Ensemble.

heb ook van die dromen. Nog steeds. Hij is nu ook mooi. Hij zong er toen het over. Otis Redding. I've got dreams to remember. Ja, dat is wel lastig. De meeste dromen onthoud je niet. En een gemiddelde droom duurt maar 7 seconden. En dan hoor ik je denken, 7 seconden, ja. Dat is ook bewezen. Dan weet je dat ook weer. Je leert nog eens wat als je luistert naar de radio. Oh ja, we zaten nu op de radio, hè? Creedence Clearwater Revival. En de Fortunate Son.

0: Shoes. Die man met die markante stem, hè? Ja, en die zanger met die markante stem. Hoe die heet, ja. Kunt u zelf toch ook opzoeken, denk ik. Ja, ja, dat is, hoeft er niet alles voor te lezen uit Wikipedia. Ja, staat zo wijs. Hè? En als ik het niet weet, dan weet ik het gewoon niet. Dan kan ik het wel gaan opzoeken en zo. Wat ik hier van anderen over zeg ik altijd. Dus, Oké, Sweet the Buster, Still Believe. En dan hoor ik je denken, oh ja, Still Believe was toch van Herman Brood.
1: Hey, rustig aan microfoon.
0: Heeft u gedeeltelijk gelijk, maar een liedje is niet bepaald altijd van een artiest. Een prachtig album, vind ik zelf. En daar ga ik ook mee besluiten met dit nummer. En ik dank u vandaag voor het luisteren en het doorstaan. En ik pak mijn biezen. En ga er vandoor. Dag.

Jullie hebben Robert Jan Smith van keyboard, synthesizers. Valt is mee, gitaar. Ik ben Bertus. Hans de Fire Drum. Herman Dijnen, bass.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en op de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Scholen sluiten, evenementen worden aangepast en er geldt een alcoholverbod in risicogebieden. In Spanje werd een WK-fanzone afgelast. Door de hitte vielen in Europa al meerdere verdrinkingsslachtoffers. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360-graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. De 21-jarige vrouw viel 40 meter naar beneden nadat zij zonder touw gezekerd was en van een brug was gesprongen. Het betrokken bedrijf zou bovendien geen vergunning hebben gehad voor de activiteit. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein wil ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Herugewaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Volgens Iraanse staatsmedia duurde de eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland ongeveer 80 minuten. Daarbij zou niet zijn gesproken over het Iraanse kernprogramma. De gesprekken richtten zich vooral op de uitvoering van een eerder overeengekomen memorandum en om de situatie in Libanon. Pakistan en Qatar treden op als bemiddelaars bij de onderhandelingen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort. When I wake up in the morning,

0: Het waren de jongens van Lighthouse Family.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ocean Drive staat symbool voor het ideale zonnige gemoedstoestand. Een plek in je hoofd waar zorgen verdwijnen. De toetsenist van Lighthouse Family, Paul Tucker, schreef het nummer tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De tekst is bedoeld als een boodschap van optimisme en veerkracht. Die fijne voor Lighthouse Family uit 1995 en Ocean Drive. En daarvoor als eerst in deze liefde enzovoort voor deze avond, Isaac en Paper Plane. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Ja, een week is zo voorbij, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes daarbij gezelschap houden. Waar je ook op dit moment mag vertoeven, maak het lekker gezellig en geniet mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Zoals bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Chris Rea en Fool If You Think It's Over. En eentje uit 1988 is voor jullie. Origineel afkomstig van George Benson, maar Glenn Medeiros had er toen een hele grote hit mee te pakken. Nothing's Gonna Change My Love For You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

lanceerde deze mooie Nothing Really Matters destijds via social media. Het werd de opvolger van Waves, de track die in 2013 de hele wereld overging. De Nederlandse zanger schreef het nummer samen met Aiken, songwriter Jake Gosling en de Nederlandse producer Giorgio Tuinfort. Dat mooie Nothing Really Matters van Mr. Props. Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat is vanavond zeker en vast niet anders. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je hebt nog wel heel even geduld nodig, want je krijgt het liefdeshoroscoop gewoontegetrouw in deel 2 van mij. Maar als je zo lang niet kan wachten, kan je het natuurlijk alvast nalezen. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het liefdeshoroscoop al eens rustig bekijken. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons daar terug. Gaan wij ondertussen zometeen luisteren naar Dressed Like Boys, met Lies. En Michael Bolton, met zijn hit uit 1990. How am I supposed to live without you?

Alex beschrijft een diepe, blijvende vriendschap die stand houdt ondanks ruzies en moeilijke tijden. De fans interpreteren het vaak als een reflectie op de onderlinge relaties binnen de band, die op dat moment getekend werden door echtscheidingen. Afkomstig uit het album Super Trooper, The Way Old Friends Do, ABBA. En videoclips van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen bijvoorbeeld ABBA vind je daar terug, maar bijvoorbeeld ook het liefdeshoroscoop. Ik heb het er net al even over gehad, heb ik daar geplaatst. En ook een link naar Mixcloud, want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren of het te herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken staat de link dus weer op onze Facebookpagina. En Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie en dan E-N-Z. Zometeen uit 1981, die hele grote hit voor Ultrafox en Vienna. Na deze voor de Gurus, terug naar 2000. See you as I do.

0: captains of the airwaves.
1: Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

grote solo-successen voor Phil Collins, hè? Uit 1985. Dat mooie One More Night. Liefde enzovoort duurt 2 uurtjes, dus natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. En heb ik natuurlijk ook voor jullie het liefdeshoroscoop klaarstaan. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we het allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1977. Hoewel de versie van Whitney Houston uit 1985 wereldwijd bekender werd, was George Benson's origineel al een grote hit. Het bereikte de 2e plaats in Amerikaanse R&B hitlijsten en de top 40 van de Billboard Hot 100. Het origineel van The Greatest Love of All, George Benson. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hars werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer schaalde snel op, maar gaf binnen ongeveer een uur het sein brandmeester. Vermoedelijk waren er geen mensen in het pand aanwezig en zijn er geen meldingen van gewonden. Inmiddels is de brand onder controle en de hulpdiensten ventileren het gebouw en onderzoeken of het vuur volledig uit is. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft een Israëlische veiligheidszone in Libanon afgewezen en geëist dat Israëlische troepen het land verlaten. Volgens Qassem is het Libanese leger verantwoordelijk voor de nationale veiligheid. Premier Benjamin Netanyahu stelde daarentegen dat Israël in Zuid-Libanon blijft zolang dat nodig is om de veiligheid van Israëlische burgers te waarborgen. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot. Zijn

0: zanger Mick Hucknall schreef het nummer over de tederheid van het ouderschap. Hoewel hij op dat moment zelf nog geen vader was, werd hij geïnspireerd door vrienden om hem heen die aan gezinnen begonnen. Die mooie, voor Simply Red, uit 1991, For Your Babies. En welke plaat kreeg als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort te horen? Wel, dat was er eentje voor Bluff, samen met Raccoon en Glas. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met uiteraard, dat komt er bijna aan, over een drietal platen, het liefdeshoroscoop. Wat er allemaal staat te gebeuren op het vlak van de liefde de komende week, dat gaan we zo meteen allemaal uit de doeken doen. Die tijd gaan we nog heel mooi opvullen met bijvoorbeeld eentje uit 1977 voor de Guys and Dolls. You don't have to say you love me. En filmmuziek uit 1980. Wie was er toen niet verliefd op Sophie Marceau, hè? In La Boom, Reality van Richard Sanderson. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Golden Oldies Radio.
1: Amper 4 minuten zijn we nog verwijderd van het liefdestelescoop. Die tijd gaan we vullen met deze mooie voor Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Toch wel een van de betere platen die in 2024 zijn uitgebracht. Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er de komende week allemaal gebeuren met jou? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je voelt de drang om duidelijkheid te scheppen in de liefde. Singles durven eindelijk initiatief te nemen. In relaties helpt het om zachter te communiceren en niet alles te willen forceren. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: De liefde voelt veilig en warm. Singles ontmoeten iemand die vertrouwen wekt. Voor koppels is dit een week van samen genieten zonder druk of verwachtingen. 8 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent speels, maar ook wat versnipperd. Singles flirten vlot, maar missen focus. In relaties kan onrust ontstaan als gevoelens niet benoemd worden. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan versterkt je emotionele intelligentie. Singles voelen zich gezien door iemand die oprecht luistert. In relaties brengt openheid verdieping en rust. Kreeft. Je hebt er 9.
1: Leeuw.
0: Je straalt zonder moeite. Singles trekken bewondering aan. In relaties ontstaat passie wanneer je ook ruimte laat voor de ander. De zon ondersteunt je warme uitstraling. De leeuw is deze week de winnaar met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt te weinig. Singles twijfelen kansen weg.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je vindt opnieuw evenwicht in de liefde. Singles beleven een fijne ontmoeting zonder verplichtingen. Koppels herstellen harmonie na een kleine spanning. 7 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit is aanwezig, maar beheerst. Singles maken diepe indruk. In relaties zorgt eerlijkheid voor stabiliteit en vertrouwen. 8 knuffelpunten voor de schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Je zoekt vrijheid, maar ontdekt dat nabijheid ook verrijkt. Singles ontmoeten iemand die hen tot rust brengt. In relaties zorgen spontane momenten voor plezier. De boogschutter heeft er 6 deze week.
0: Steenbok.
1: Je bent wat gesloten. Singles nemen weinig initiatief. In relaties is het belangrijk om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. 2 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en open. Singles trekken iemand aan die hun ideeën deelt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken over de toekomst. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je blijft gevoelig en intuïtief, maar deze week iets minder stevig dan vorige keer. Singles voelen veel, maar moeten leren vertrouwen. In relaties helpt het om verwachtingen uit te spreken. De vissen hebben deze week 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat ook nu weer netjes op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

tekst reflecteert op sterfelijkheid en het achterlaten van een nalatenschap. Het gaat over iemand die aan het einde van zijn leven terugkijkt en hoopt herinnerd te worden als een vriend, waarbij oude ruzies vervagen. Het werd de iconische slotballet van het album Eye in the Sky dat die Alan Parsons Project uitbracht in 1982. Old and Wise kreeg

je hoort het alweer, hè. Dit wil zeggen dat Liefde enzovoort er bijna op zit. Voor straks weer lekker slapen en vooral op morgen goed terug op. En uiteraard heb ik een slaapmutsje voor jullie. En die is voor Elvis Costello, tezamen met The Attractions. Ik neem je mee naar 1986 met I Want You. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan. Oh.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. De Adviesraad Migratie en AIV adviseerde Nederland om migratie te sturen via partnerschappen met landen buiten de Europese Unie. Die moeten wederzijds voordelig zijn met naast terugkeerafspraken ook handel, investeringen en legale migratie. Zonder evenwichtige voordelen en samenwerking met partners werken migratieafspraken volgens de adviesraden niet. In het Brabantse Zevenbergen heeft de politie in maart een grote drugsfonds gedaan in een loods waar nu blijkt al jaren sprake was van een professioneel crimineel netwerk. Justitie meldt dat er ruim 1000 kilo cocaïne en ruim 2000 kilo hash werd aangetroffen, alsmede voertuigen met verborgen ruimtes. Vier mannen staan nu terecht voor drugshandel en het inbouwen van smokkelsystemen. Zij blijven voorlopig vastzitten tot de volgende zitting in september. Dan nog het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen tot zonsondergang zonnig. Het wordt 17 graden aan de noordkust tot 26 graden in het zuiden. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: prachtige oude antieke, zou je kunnen zeggen, antieke soul deun van Al Green. Och, wat een slijper was dat. Tired of being alone aan het begin van de show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je net zo geniet van zo'n nummer als dat van zojuist als ik. Want ik vind het wel lekker hoor, eerlijk gezegd, zo'n oud soulnummertje. Met mooie herinneringen en wij noemden het een plakplaatje. En je begrijpt wel waarom, hoop ik. Welkom dus nogmaals bij de show. We gaan het met veel plezier maken. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je in de show. Dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, gaan we met z'n allen wel de goede kant op? Nou, dat kan dus alle kanten op met de antwoorden. En welke, die hoor je straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen, de Belg. En welke kant dat op gaat, dat is ook altijd onvoorspelbaar. En we gaan het hebben over een tentoonstelling van Dwight Harold, Barica. Een reality architect. Wat dat is, ja, het is kunst. Dus dat is even raden. Maar je hoort het straks aan het einde van de show hier bij jouw lokale omroep. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: de Goodfellas. Hier in de show. If you walk away, als je de benen neemt. En James Taylor in How Sweet It Is To Be Loved By You. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaan we met z'n allen de goede kant op, vraagt hij zich af. Doen we dat met z'n allen of maakt een ieder van ons verschil? Wat kunt u bijdragen? In welk opzicht bent u de afgelopen jaar gegroeid? Omdat u ook wat toekomstbestendig bent, zo'n mooie, ja, moderne term. Jeroen van Gent, vroeg het u op straat en hier zijn ze hoor, uw antwoorden.
1: Welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
2: Nou, dat is een lastige.
3: Daar moet je ook wel eens heel diep over nadenken.
2: Ja, ik ben eind mei 64, dus ja, wat groeien dan nog, maar...
1: Heeft er gelijk
3: nou,
1: met
3: dat
1: 50.
3: Dingen te laten komen zoals ze zijn.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid? Dus zegt van, ja, 2025.
4: Ja, ik ben met pensioen gegaan. Dat is een stukje gegroeid.
1: Ja. Ja.
4: En we hebben het hartstikke goed, dus...
1: Ervaart u het als groei?
4: Ja.
1: Is het positief, bedoel?
4: Ja, positief, ja.
3: Dat dan je leven is. Wij hebben heel veel verdrietige dingen meegemaakt. Ook wel vrolijke dingen, maar ook de verdrietige dingen.
1: Ja.
3: Nou, die moet je dan laten gebeuren. En dan maar zo goed mogelijk daarmee omgaan.
1: Ja.
3: En dat is dan je leven. Dat is ook, ja, zo is het.
1: U merkt, na regen komt weer zonneschijn. Toch dan?
3: Nou.
1: Of is de zonneschijn er nog niet?
3: Soms.
1: Je kunt ook zeggen van ja, ik ben niet werkzaam meer, niet nuttig meer.
4: Nee, maar goed, ik werk nog wel 2 dagen, dat wel.
1: Oh, gelukkig.
4: Ja.
1: Beetje afkicken.
4: Ja, dat is, ik wil wel graag met mensen om me heen hebben.
1: Ja.
4: En mee werken. Dus,
5: Misschien doordat je ouder wordt, dat je dan wat zelfverzekerder wordt in dingen, ja. Niet meer zo onzeker.
1: Ja.
5: Ja. Ja, dat
1: heb ik zelf wel.
5: Ja?
1: Ja, ik was echt een soort van vogeltje wat net uit het nest gevallen was altijd. Maar voelt u dat zo ook, ja? Heeft u dat wel?
5: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
1: Dus...
5: Ja, dat nou ja, gewoon een gevoel. Niet zozeer ja, dat ik dan mezelf helemaal geweldig vind, helemaal niet. Maar meer dat je wat zekerder bent in, nou ja, gewoon je doen en laten, denk ik. Dat.
4: Kijk, zo ineens van de een op de andere dag thuis zitten, dat
1: bedoel ik.
4: Had ik nooit gedaan.
1: En hoe ziet u de groei voor zich? Bent u wat van plan met nu van de baan af bent, van het werk af bent?
4: Ik ga natuurlijk wat meer reizen.
1: Ah.
4: Dus dat, we gaan nu de komende juni maand weer helemaal naar Spanje, dus naar huis. Dus, dus gaan we daar weer heen.
1: Oh, fantastisch.
4: Ja.
1: Dus, dat zit wel goed.
4: Ja, dat zit wel goed.
1: Wow, meer tijd voor het huis toch dan?
4: Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja.
6: In welk opzicht ben ik gegroeid?
1: Ja. Nou,
6: ik ben gegroeid met wat ik nu eigenlijk bereikt heb, zeg maar, weet je. Want binnenkort moet ik gaan verhuizen. Ik heb al een nieuwe woning gekregen. Dus ik hoop dat het alleen maar wat beter gaat worden.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
7: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat zeg maar de consciousness of het bewustzijn, dat wel wat breder is geworden. Doordat je meer in dingen verdiept, zeg maar. Anders dan alleen, laat ik maar zo plat zeggen, kijken naar het NOS-journaal.
1: En dan in de zin van wijsheid komt met de jaren, zoiets. Of zelfverzekerdheid met de jaren.
5: Ja, of misschien meer van niet iedereen hoeft je leuk te vinden, toch?
1: Oh, een goeie.
5: Ja, ja, zo.
1: Oh, dat is een hele goeie.
5: Ja,
1: precies.
5: Zoiets.
1: Ik ben wie ik ben en ik doe het er maar mee. Ja,
5: ja, dat.
7: Ja, dus ik probeer altijd wel wat achtergronden te vinden in alternatieve bronnen. En dat lukt aardig.
1: En voor welke onderwerpen geldt dat dan of voor alles?
7: Nou, dat gaat in feite wel voor alles. Kijk, je hebt nu dat corona-verhaal, die enquête is bezig.
1: Ja, ja.
7: Daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En ja, daar zijn ook wel wat andere inzichten over voorbij gekomen in de afgelopen jaren. Door specialisten en artsen, zeg maar, die daar wat andere ideeën over hebben, dan lees ik dat graag. En dat is dan de andere mening.
1: Ja.
7: En zo ga je verder eigenlijk. Zo.
1: Maar dat is pas sinds kort, het is niet altijd zo geweest?
7: Nee,
1: dat
7: het is al jaren. Het is al jaren zo.
1: En hoe komt het? Wanneer is het ooit begonnen dat u meer bent gaan zoeken dan alleen maar het internationaal, zoals u zelf zegt?
7: Nou, omdat, ja, kijk eens, als je sommige verhalen hoort of mensen, zeg maar, van politici, waarvan je denkt van, ja, zit er misschien nog een andere kant aan het verhaal. En dan ga je zoeken. En er zijn ook wel YouTube-films die bijvoorbeeld daarbij helpen.
1: Ja, heel veel.
7: Ja, heel veel. Heel veel. En ik zit ook heel veel op YouTube. Omdat het wel interessante films zijn, of ja, video's zijn, over allerlei onderwerpen.
1: Ja, want als je dat bij elkaar optelt, dan komt er toch ook wel een andere waarheid omhoog. Ja.
7: Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Een andere kant in ieder geval.
7: Ja.
1: Een tweede kant, een derde kant.
7: Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, zo is het. Ja.
1: Ik ga niet naar voorbeelden vragen, maar dat is wel iets waar u nu gegroeid bent.
7: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja. Ja. Ja, dat is hartstikke.
7: Er zijn natuurlijk mensen die heel tevreden zijn met zichzelf. En van dag één, van de ene dag in de andere leven. Prima, als je maar gelukkig bent. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dan krijg ik ruzie met mezelf.
1: Hartstikke goed. Ja.
8: Ik denk dat ik persoonlijk, zeg maar, in mijn levensstijl heel erg veranderd ben. Dus het is eigenlijk meer van Jezus en minder van mij. Dus daarbij bepaalde verlangens die je misschien hebt. Ik heb bijvoorbeeld ooit gebloot in mijn leven. Dat is een heel ding wat ik mee gestopt ben. Dus,
1: is dat door het geloof weer goed gekomen?
8: Ja. Ja.
1: Vertrouwen?
8: Onder andere.
1: Ja?
8: Ja, ja.
1: Kijk.
8: En door te weten van wat God daarover zegt. Dat ik neem aan dat dat niet zomaar iets is wat slecht is. Dus ik heb dat aangenomen en ik heb het ook dus gedaan. Ook al heb ik misschien... Ik heb niet echt meer het verlangen als eerst, maar soms denk ik er nog wel aan. Maar het geeft me niet meer die voldoening als eerst om te gaan blowen, zeg maar iets. Het is gewoon klaar, het is over.
1: Dus daarin ben je gegroeid?
8: Daarin ben ik gegroeid. Dat is één heel groot ding. Want ik heb echt 6-7 jaar lang gebloot.
1: Was het recent nog?
8: Ja, ik ben nu een half jaar geleden gestopt.
1: Nou, volhouden.
8: Zeker, zeker. Zeker.
1: Tuurlijk.
8: Dus dat is echt een hele transformatie.
1: En, succes daarmee.
8: Ja, dank u, dank u.
2: Ja, ik denk... Nou, ik woon sinds een paar jaar weer alleen. En daar groei ik ook in. Zelfstandigheid. Ja, ja, ja, ja. Ja, niet dat ik niet zelfstandig was. Maar als je alles weer alleen moet doen, dan merk je dat het lukt. De ene dag beter dan de andere keer. De andere dag. Maar,
1: goeie.
2: Ja, ja.
1: Na een relatie neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
1: Was het eerst misschien... Ja, het was eerst natuurlijk vervelend. Maar er zit dus nu groei in.
2: Ja. Nou ja, kijk. Uiteindelijk... Er zijn mensen die het ontzettend fijn vinden om alleen te zijn. Nou, dat vind ik niet. Maar uiteindelijk red ik me nu wel. En daar zit groei in.
1: Oh, ja, dat is inderdaad een hele groeien.
2: Ja.
1: Ja, want juist als je uit een relatie komt, kun je waarschijnlijk moeilijker alleen zijn op jezelf.
2: Ja, nou ja, alle die fases moet je wel aan winnen.
1: Ja.
2: Ja, zeker wel. Ja,
1: nou, dan bent u nu door de wol geverfd. Hartstikke mooi.
2: Ja, ik hoop het, hè.
9: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

prachtige muziek van The Answer. Althans, zo heet het nummer van Garland Jeffries. En Gilles Dreux met Alouette. Natuurlijk hier in de show. In een paar minuten een mooie column van Mieter Stekkers. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen. De Belg. Jawel. En wat daar van terecht komt, dat hoor je zo meteen naar Climax Blues Band. En I Love You.

0: Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaats gemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artus. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artus gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuishoren, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifant. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur. Een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt. Dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen. Zelf een glimp te zijn.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Matthew Wilder. Lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. Leeft hij nog, is dan de vraag, hè? Break My Stride hoorde je hier bij jouw late avond. En Rob de Nijs natuurlijk met alles wat ademt. Niet helemaal in de kerstsfeer zijn we nog. Met deze toch wel redelijke temperaturen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het blijft een prachtig nummer. En daarom hoort je hem hier in de show. We gaan zo meteen praten over kunsten. Een tentoonstelling. En wie gaat daarover praten? Natuurlijk Tera Cox, want die weet daar alles van. Komt eraan na Elton John met deze legendarische You Gotta Love Someone.

0: binnenkort de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika uit Vlaardingen. Aan de telefoon is Claudia Steur van het Museum Vlaardingen. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Claudia, die tentoonstelling, hoe komt nou zoiets tot stand dat deze tentoonstelling bij jullie terecht is gekomen?
1: Nou, dat is een heel mooi toeval, want onze collega Henry, dat is een vroegere vriend van Dwight.
0: Ja?
1: Dus op die manier hadden we de kunstenaar al in ons netwerk zitten. En het is een kunstenaar die geboren en getogen is in Vlaardingen. Dus ja, het is natuurlijk een fantastische link met het museum.
0: Wat is het eigenlijk voor expositie?
1: Het is echt een indrukwekkende expositie. Er is heel veel kleur. Het zijn grote monumentale werken. Wij hebben eerder nog niet zoiets meegemaakt in het museum.
0: Goh, dus het is niet iets van ik zie iets hangen en dat is wel iets voor bij mij thuis. Dat is het dus helemaal niet.
1: Als je heel veel ruimte hebt, dan kan het zeker bij je thuis. Ja, er zijn ook nog wel wat sculpturen. Die zouden ook nog wel bij mensen thuis passen. Maar het zijn, ja, het is gewoon iets dat je nog niet eerder hebt gezien in dit museum.
0: Zijn werk is heel erg van heel fijn en kleinschalig tot echt monumentale werken. Heel gevarieerd.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Wat is zijn carrière eigenlijk geweest? Want hij heeft best wel bij prestigieuze musea al geëxposeerd.
1: Ja, nou ja, zijn werk is opgenomen in de collecties van Boijmans van Beuningen, Stedelijk Museum Schiedam. Dus dat zijn echt wel grote namen. En hij heeft inderdaad al een flinke carrière. Hij is begonnen met verfijnde lijntekeningen. Die zijn ook te zien op de expositie. En dan heb ik het echt over heel verfijnde lijntekeningen met echt lijntjes van nog geen millimeter breed. Daarna is hij met laagjes gaan werken. En dat gaat dan over laagjes, dikke verf en ook dunne verf die op elkaar plaatst. En daar creëert hij eigenlijk reliefstructuren mee. Omdat het zoveel laagjes op elkaar zijn, die hebben ook een droogtijd van ongeveer 8 uur per laagje. Dus dan begint hij 's ochtends, 's avonds komt het volgende laagje er weer op. Ja, er is ook ontzettend veel tijd in gaan zitten. En per laagje bekijkt hij ook van welk nieuw laagje past daar weer op. Dus het is echt een heel intrigerend werkproces.
0: Slaat daar de titel van de tentoonstelling ook enigszins op dat het ook een soort bouwwerk is geworden? Want de titel is Reality Architect.
1: Klopt, dat verwijst inderdaad naar zijn manier van werken. Want zoals een architect eigenlijk een gebouw ontwerpt, zo creëert hij dan met zijn materialen eigenlijk nieuwe visuele werelden.
0: Zou je zo'n stuk kunnen beschrijven, zo'n 3D-stuk? Is het dan figuratief of abstract? Of moet het iets uitstralen? Wat is dat voor werk?
1: Ja, wat is het voor werk? Het is een werk dat uit heel veel kleine, kleurrijke onderdeeltjes bestaat. En dat neemt dan de vorm aan waarin je inderdaad iets kan herkennen. Maar het is denk ik aan ieder voor zich wat je daar dan in herkent. Het is niet iets bestaands, om maar zo te zeggen.
0: Wat denk je wat de kunstenaar daarmee wil bereiken? Want het prikkelt in ieder geval je fantasie.
1: Ja, het is nogmaals wel echt een kunstenaar die werkt vanuit belangstelling voor materialen. Dus hij werkt ook vanuit die fascinatie, vanuit het kijken hoe kleuren en vormen op elkaar reageren. Ja, zo is hij ook in zijn kindertijd al te werk gegaan. Hij ging als jongen van 14 was hij bezig met kaarsvet smelten. Kijken hoe dat eruit kwam te zien. Dus eigenlijk is het werkproces dat bij hem centraal staat en die fascinatie daarvoor.
0: En nou is het een overzichtstentoonstelling. Is die ook zo ingericht dat je zijn ontwikkelingen daarin ziet? Dat je begint met die hele fijnzinnige tekeningen en dat je eindigt met die grote monumentale 3D-objecten?
1: Ongeveer. Het begint inderdaad met die fijnzinnige tekeningen. En wat er dan terugkomt is dat hij eigenlijk een soort schilderijen heeft gemaakt waarin hij laagjes op elkaar plaatst. En het slotstuk, dat vormen dus die sculpturen waarin die laagjes techniek terugkomt.
0: En hoeveel stukken en hoeveel werken staan er eigenlijk tentoongesteld? Of hangen er tentoongesteld?
1: Die aantallen heb ik niet paraat, maar het zijn in ieder geval veel.
0: Oké, tientallen.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, we kijken ernaar uit. Het is in Museum Vlaardingen. Van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling?
1: Het loopt van 30 mei tot en met 18 oktober 2026.
0: Ja?
1: Dus echt mooi om in de zomer te bezoeken, zeker.
0: Mooi. Nou, heel hartelijk bedankt Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor de tip, deze aanrader voor de tentoonstelling Reality Architect. Dankjewel.
2: Tot middernacht, de late avond.

Albon en Gene Pitney samen in dit legendarische nummer Something's Got a Hold of My Heart. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting bij Leven en Welzijn. En dan hebben we weer mooie muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Ik wens je voor zometeen welterusten. Mooie nacht en mooie dromen natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En er wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalde en Appelscha sta je meer dan een uur in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The best oldies
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angryweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting